0: Dank je wel voor je. Ja, meer dingen dit. Dank u. Pille tomat. Ah, sorry.
1: Ik wil hem zo, ik wil hem cool. Als dat kiet en van wat nieuws in 2000, als dat kiet in. Oh, ja, dan nam je hem, als dat koepoek. Ay, ik wil hem ook, ik ga. Ik wil hem ook even, dan heb je het in je hoofd in de leden. Ik wil hem ook voor, maar kom maar om te hebben, om te zeggen, ik kan je hem ook voor. Als dat kiet in van wat nieuws in 2000, als dat kiet. Oh, koepoek, koepoek, om te zeggen, ik wil hem ook, ik ga. Amen.
0: Amen. Hoe ben je mee na? Zo, zo. Hoe ben je mee na? Zo, zo. Hoe ga je mee na? Hoe ga je mee? Hoe ben je mee na? Zo, zo. Hoe ga je mee na? Hoe ga je mee? Hoe ben je dan?
2: Hé, zo ben je zo, zo.
0: Goed.
2: Hai. Ja, ben je er. Ik ga zo, ik ga zo.
0: Goed.
2: Hé, oh, boek, ik ga zo bij je. Ik ga zo bij je. Ik ga zo bij je. Ik ga zo bij je. Ik ga zo bij je. Ik ga zo bij je. O suka saba o TVT o mlabalaba o mlotwa zonke izo zakithi ngidinge ngayikhonzela emsakazweni uthotha msila la emzini wensizwe empongampisi e 517 kunjalo nje nkabi
0: uphile khoveni uphile zungu uphile mazini nyamakayishi uphile nje mfowethu. Ya, ngithanda lela gama lelisho lapho usakasuthi ya. Vele insizo mayiqambana lapha namagama. Vele imnamathela ubonde cha usakasuthi ngempela. Ngeke nje usho ucilo nje kusho usakasuthi. Ucilo uyubona na uthi abona usakasuthi. Ubonde isuca ngempela, ubona indoda ngempela ya. Ngisho kusho bathi sigoqoqoqo noma bathi usigameza. Uvela ubona ukuthi nelikhanda impela. Wafunga ukuthi uNkulunkulu wayethi wakha something lapha kwamhlula walahle. Ubalo.
3: Unula mla kanjani? Ulam la kanjani abukho ubulungiswa ngale senzo sakho wethu themba mina mfowethu la inanda mfowethu ngokucupha kodwa mfowethu yayalwazi udabukusise ngwavuma la ngiphuma khona mfowethu hayi mfowethu yabona umuntu uyibukela phansi ngwavuma mfowethu lapha mfowethu sinomkhosi omgano bese intombi futhi zonke zakhiwa khona kwethu ziphume noshuno ukuthi zizovu simizi yobaba kwethu kunjalo nje umshosho sotobe nika isayini mfowethu ukuthi ngifuna mfowethu ukukhuluma indaba kwakudlisela uPhithasini mfowethu hayi manje yena mfowethu kwasho ukuthi akuyena umkhaya lo muntu hey mfowethu hey
0: ngiyakuzwa Themba. Awuthemba mina. Hayi, mkhaya, muzukuxuba indaba mkhaya. Muzukuxuba indaba.
4: Yes, kodwa ngabe travel ngapha ngisho mithi emshosho. Mithi bye-bye. Sengasaphela uwahlabisa namuhla ngulalele ngedatha ngithayisha lo mba.
0: Awu nkabi yami. Uphila nje nkabi yami awu madoda asuka. Eh, awu madoda.